Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Forum Lindsay DePaul and Mike Morgan, Rock Bottom. Ek gaan die uur afsluit met 1927, Don't Forget Me.

Ja, baie mooi van Manny Jackson en dankie heer. Ons nooi jou nou hier by Bosveld Studio om deel te aan ons oggend oordenking.

0: Ja, lekker om naar te luisteren naar een van Electric Light Orchestra, ELO. Julie Don't Live Here Anymore, voor het Afrikaanse muziek van Heidi. Die audiosie is pas bij 14 minuten oor 7 voorbij. Net hierna is daar onder andere muziek van Cordelia, Rania Venus en Saxboy Billy, de Puerto Rico songbaan, ons gaan luisteren.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ja, dit was ook ons kwart oor 7 borg gewees hier by Bosveld Stereo en dit is aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits en jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307. Hier is die muziek van Cordelia.

0: Ja, mooi daar nee. En lekker om na te luister. Anton Thomas kreeftijd op McDougal Bay. Een mooi plek, jong. En voor de Saxboy Billy's The Puerto Rico Song waarna ons geluister het. Net hierna luister ons verder muziek op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vrachtmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vrachtmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word, en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: En daarom is een bykie later te luister daarna en dan jou besluit te neem en deel te neem. Die oorloosie is by 7:30 hier by Bosveld Stereo. Ons gaan muziek luister van Chris Andrews en Tamlin Wessels net hierna. Onthou die verjaardag boodskappe, jy moet hulle nou baie vinnig stuur voordat dit 8 uur is, of liever 10 voor 8 is, is nog beter. Skryf daar aan wie dit is, die verjaardagpaadjie se naam, en die boodskap en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit vir ons hier in die atelier, hier by Bosveld Stereo op die saterdagmorgen, by 064-115-2281. Die baie bekende Yesterday Man, hier is Chris Andrews.

0: Now, Raina, from Jill Johnson and Nina Persson, why did you come in here looking like that? Het dit al gesien? Iemand by die deur instap sê, hoekom lyk jy soos jy lyk? Daarine van Jill Johnson en Nina Persson, voor die Afrikaanse muziek van Jay. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo is net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bielko in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemerssalarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuvels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush.

Ja, lekker enetjie van die Liz Matron en La Poseidon en voor dit Nightsmith's Whiskey on You. Nou, net hierna op hierdie saterdagmorgen is dit groetheid vir my.

Dis musiek van The Police, Don't Stand So Close To Me, en Ollie en Tashay, het jy iemand. Dis 21 minute oor 9 nou by Bosveld Stereo, en hier is musiek van Sandra, We'll Be Together.

Is op by so beautiful life by Bosveld Stereo. Lekker sit dit uit die 90er jare. Dis 25 minute voor 10 en nog so bekende een, Goeie Goud van Chris Rea, Auberge.

0: Wilmarie Seneca alweer lig liefde, vier plekke op in posisie nummer 16 tans by Bosveld Stereo. Die 15de plek behoort hierdie week aan Jan Raap en André het juist die antwoord. Ook vier plekke op.
1: Nommer 15.

0: Demi Lee Moore met daai gevoel in posisie nommer 5. Demi Lee, twee plekke op en voor haar het jy geluister na Taryn Lamb in posisie nommer 6 met Lang Pad na die Hemel. Dit is 21 minute oor 11 by die Hart van Goud. En nommer 4 is Pieter Schmiller.
1: Nommer 4.

Arno Jordan en ek draai. Mooi snit van hom hierdie. En Petula Clark se My Love. Ek het Daryl Hall en John Oates Man Eater. Klink gevaarlik.

0: Dis Exiles You Thrill Me by Bosveld Stereo. Ek het oor so oomblik van nou of 2000 slanke vir jou. Die tyd nou 24 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Nee, wat kyk jy, maar daai ding weg van my af. Net soos daai met niks binne nie. As iets van hulle my moet jaag en dan breek ek Usain Bolt se 100 meter rekord agteruit. Emma Adams, Tarantula. Ons gaan dan met die muziek. Daai klap op die boot van Leani Main Fat Man is daai dekies en daikies. Maar eerst gaan ons bykie country. Sal een bykie langer. Hierdie is een country keerspel met Then, Now and Forever.

Dion Groot met Pink Blomme, net voor het Eurythmics en Thorn in My Side, baie bekend in die jare 80's. En dan Jolan Jay en die Golds gaan groot vanavond. Deel, gaan allemaal groot seker gaan, want morgenochtend vroeg, as ek het nie mis het, nie eens Driekus Du Plessis weer in die, sal ek sê, die achthoek, die kruid, ne? So ja, starte vir Driekus natuurlijk vir morgenochtend. Ek praat om Greg, maar ek dink het is wel morgenochtend, as ek recht kan onthou. Ja, dit is... Ja, dit is begin van 4:00 af, maar ons weet ons nou allemaal is een bietjie later as dit. Monja binnenkort en Milkshakes by OJ's. 16 minuut oor 3, jy is aan geskakel by Boshoff, 107.5 FM.

0: En so bring Mark Anthony die einde aan die uur met I've Got You, net voor het The New Seekers, Big Steel Old Borrow en Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Die vierde rij dan begin met Steve Winwood en Valerie. My laatste uur saam met jou, ek nie geloof die tijd so vanaf voorbij gegaan nie, en dan het ek vir jou spasie wat ek moet maak vir Reino Pienaar, wat die kongeselskap hou tussen 5 en 9. Nou ja, ons sal begin hierdie uur binnenkort en dan wil ek jou net herinner, die volgende uur het jy weer een geleentheid om in te skryf vir die 1000 rand ontplof competitie. So bly geskakel, moet nie weggaan nie en spits die ore. Enige tyd in die volgende uur gaan daai gebeur.
1: Raai jy nog een kar wat petrol drink soos een doorskameel? Ontspan, daar is een slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slechts 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wacht, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan een R25,000 mol koopbewijs wen. Minder petrol, meer koop. Rai slim, rai swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laatste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaars met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dis 4 uur, weer eens goeiemorgen, welkom. Ons stuig een bykie op, ek en jy die laatste uur in die rolprentheid Top Gun. Astro Tima, lead me on.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: En dis Cyril, en dis nie Cyril Ramaphosa nie, met Stumbling In. Net voor dit het ons ook natuurlijk geluister na Jerry Lee Lewis, The Great Balls of Fire, en dan het ons die trainerij afgeskop met Fat Man's Braai en Lawaai. En so het Kobus al klaar vir my laat weet, hy is klaar bezig om hard te braai en hard te lawaai. Die biervrou het al klaar gesê, sits achter Kobus, ek spot sommer net, sy het saam kom kuier. Die tyd is 13 minute oor 5 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars ashbine vir net R159 en dit is natuurlik van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-71. 25
2: Reinou Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Dankie gewees daarvan Smokey met Living Next Door to Alice. Voorde die groep Jan. Ek dink ek het een Jan te veel bygesit met Wys jou vleis en dan het ons ook geluister na Danny Smoke wat weer een sy naam weggegooi het, ja. Nee, ek spot sommer net. Bly gerus ingeskakel want net hierna het ek vir jou klanke van Sunset Sweatshop. Dis 107.5 FM saam met my, Reino Pinaar.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Ook een van haar groot gunstelinge, Dozy met grassade in die wind. Voordat my tyd raak om te groet, hier is Thomas Anders met The Journey of Life.

Gerrit Stein en Liesel Pieters, Karo Linkie, voor het Chris Lane, I don't know about you. En so is ons in die nieuwe uur, dit is kort na 10, besaterdag aan by Bosveldstede. Goeienaand, baie welkom saam my Devils Vleen. Ek en ek keer saam tot so kort voor 1 uur, morgenoggend. Soos gewoonlik gaan ons saterdag saam verwelroep, ons gaan sondagoggend weer regte noot begin. Amy Grant is volgende, so meer bekend vir haar geestelike muziek. Hierdie was haar intrede tot die populaire muziekwereld. Een hele klompie jare terug. Die snitsnaam is Baby Baby. Net na haar is dit Fanny Spinaar, wat sê vat haar bykie plaas toe.

Daar sê Fone Spinaar, een man wat weet hoe om in een vrou se hart uit te kom. Hy vat al bietjie plaas toe. Emigrant voor het met Baby Baby. En dit bring ons uit by Engelbert Humperdinck. Ek speel so min van Engelbert. Hierdie ene gaan ek geniet. I can never let you go.

Caroline Hisselman met 'n baie mooi snit uit haar eie pen, My Achy Breaky Heart. Voor het 1925 band se Horizonkind en Uncle Cracker met Drift Away. Half 12 Februarie van God, goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleen. Ons is amper aan die einde van hierdie dag, daar is nog heel wat goeie muziek wat voorlê voordat ons uitkom by ons late aand oordenking. Bly gerus en geskakel daarvoor en dan kan jy ook sommer die nuwe dag saam met my verwelkom. Volgende op ons lys, Nadine. Hierdie ene is geskryf deur niemand anders as Steve Hofmeyer. Dit is natuurlik Kaapse Draai.

Eric Clapton op sy beste Wonderful Tonight natuurlik van die 1970s album Slow Hand Off. En ja, dit bly na al die jare nog steeds so prachtig. Met die se Kaapse draai voor dit. En nou, so'n bietjie country klanke van Pam Tillis. Een van my persoonlike gunstlinge, hierdie is Shake the Sugar Tree.